Saamboot die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meers

En daar is een liedje uit 1992 groot treffer. Die album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Die Cranberries en Dreams op RSG. Nies is volgende. Ek

Pulpiet is in Wanne, ons hier op RSG luister met sy jazzy bossa nova style Windmills of Your Mind, sy weergawe van die klassieke treffer. Binnenkort is het tyd, teen 20 voor sy koers, vir Radio Mark. Hier op RSG ons praat vandag oor iets wat kan bystaan met vrouwe gezondheid. Maak pas nog vir jou lekker muziek en soos beloof. Die volgende liedjie is een weergawe van een Queen treffer, terloops, Brian May is ook te hoor hier, hy het kragte saamgespan met die West End Star, Kerry Ellis, ons Suid-Afrika's singende chirurg, Dr. Wilhelm Lichtenberg en die Soweto Gospel Koor. Hulle het hierdie liedjie uitgebring of hierdie weergawe althans om geld en fondse in te samel vir Young Hearts Africa, welwillendheidsorganisatie wat om daarvoor beijver om kinders wat met aangebore hartsiektes werk en die toegang het tot versorging nie, om daarvoor befondsing te kon insamel. Hier is hulle met Who Wants to Live Forever.

0: Zoom, saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander. En daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en. 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
1: Er is geen Lefra Produksies gewilde 13e op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die Luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
2: Spesiale lente aanbod.
1: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
3: Hoes wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

Wie sal dit ooit vergeet? 1995, PJ Powers, Ladysmith Black Mambazo, Will in Union. En hulle kom vandag te staan teen Eddie Grant.

grasveldpad, door een boomse kant. Dan krijg je de nat in blij, om een wikkie water te krijgen. Bosveldzon, warm zo ze oort, krokodilse vel, maar wel leuk, dat wordt verteld, die toch

Die Noordelike Kamerorkes onder leiding van Nicholas Ward het 'n deel een van Franz Beck se simfonie gespeel. Vervolgens die deel uit Pergolesi se vioolkonsert in B-mol-majeur. Elisabeth Wolfisch as die solis.

En dit was Mendelssohn se Wanneer ek in jou oë kyk. Vervolgens 'n deel uit Antonius Soler se orkessonate nummer 5 in D majeur. Die RIAS Simfonieorkes van Berlijn staan onder leiding van Jorge Velasco.

En dit was 'n deel uit een van Antonio Soler se orkessonates. Kom ons luister nou na die werk van Katarina van Rennes vir vier vrouestemme.

En ons het geluister na van Rennes se Ouderdom uit een van haar kwartette vir vrouestemme. En dit word nou gevolg deur Wat ek moet agterlaat van Johann Christian Bach. Die kontratenor is Yuri Menenko.

0: صدق الله العظيم.
1: In Dis Opera van 30 Augustus luister ons onder meer na items uit Manon Lescaut van Puccini, Andrea Chenier van Giordano, Carmen van Bizet, Romeo en Juliet van Gounod en die Barbier van Sevilla van Rossini. Van die sangers wat gehoor kan word is Sonja Jontjeva, Jonas Kaufman, Anna Netrebko, Luciano Pavarotti en nuwe stemme Nadine Sierra en Johan.

Kersfees Kousspel by Empress Palace op 13 December en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.

Paul Young met Everything Must Change. Ek hoop jy geniet nog die musiek saam met my hier in Chill. Nog baie pragtige musiek om na uit te luister voor ons 12 uur slaan. Zane Adams gaan volgende vir ons sing Give a Little Love en daarna Elvis Presley met Always on My Mind.

Dis is Swingin' Safari, Bert Comfort en sy orkes voor dit Tom Jones, A Funny Familiar Forgotten Feelings. Is altyd so lekker titel vir my om te sê, en dan het ons ook A Bless and Corrie se wals gehad. Jy luister na RSG, dis Kap het uit, en ek het Shambhala wat voorlê, maar eers, jy ken hierdie een baie goed, Roses Are Red, My Love.

0: Kap het uit met RSG.
1: Maandag.
2: Just another manic Monday.
0: Dinsdag.
3: Today I don't feel like doing anything.
1: Vrijdag. Skud het. Elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
4: And the bass keeps running, running and running.
1: En wat van so?
0: Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
1: Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
0: Kap het uit met RSG, dis die een.

Jy kyk, hier gaan het lekker. Hier gaan het sommer baie lekker. Dis kap het uit, waarna jy luister. Ons nader die einde van vanaandse danssessie. Ons het die Boksburg Kwela gehad, To All The Girls I've Loved Before, en een lekker keerspel met een verskeidenheid van liedjes dier die Silhouettes, dan was daar Blue Danube. Nee, hier rikkie ding. En is altijd vir my so hard sê, as ek na die horlosie loer en sien die tyd haal ons so starig maar seker in. Wat van nog een bekende een, When a Man Loves a Woman, voordat ons vanavond die danssessie afsluit.